0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Jij bent verder, kom ik jou.
0: Weekendman. Weekendman. Liekende met mama.
1: Ik heb een andere liedje moest als de markt hebben. De enige moest je met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike. Hey la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo I det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg.